0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
2: Let's do it!
0: Hey,

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Scholengemeenschappen Wolfsbos en het Roelof van Echten College in Hoogeveen onderzoeken mogelijkheden voor een duurzamer en intensievere samenwerking. De afgelopen maanden hebben collega's van beide scholen nagedacht over mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke toekomstvisie die onlangs is gepresenteerd aan de medewerkers van beide scholen. Met de nieuwe toekomstvisie spreken beide scholen de ambitie uit om samen sterker onderwijs te bieden voor de regio. Centraal staan kansengelijkheid, een breed en aantrekkelijk onderwijsaanbod en een organisatie die klaar is voor de toekomst. Op vrijdagavond 12 juni organiseert IVN Westerveld een bijzondere wandeling door het bos bij Frederiksoord. In de rust van de avond is dit een prachtig moment om even stil te staan en de natuur op een andere manier te ervaren. De wandeling start om 8 uur bij de proefkolonie in Frederiksoord en duurt ongeveer 1,5 uur. Er wordt in een rustig tempo gewandeld over onverharde paden. De activiteit is minder geschikt voor kinderen, maar juist heel fijn voor jongvolwassenen.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
0: Hey.

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that man.
1: Yeah. All right, thank you very much.
2: Dit is DNO.
3: Nu de dagen langer worden en de zon zich vaker laat zien, trekt Stichting BINT opnieuw de gemeente in met een uitgebreid programma vol buitenactiviteiten. Tijdens de jaarlijkse buitenspeelmaand in juni staat de gemeente Staphorst in het teken van bewegen, ontmoeten en buiten beleven. Met het thema Beleef het buiten wil Stichting BINT inwoners van alle leeftijden stimuleren om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn. Verspreid over de gemeente worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor een aantal activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op www.stichtingbind.nl/buitenspeelmaand. Opnieuw klinkt er slagwerk in de wijk. Op zaterdag 13 juni bundelen SWE Apollo en de Mallet Band van Crescendo uit Ommen hun krachten voor een gezamenlijk concert in de Brede School. Twee slagwerkgroepen, één podium. Ritme en melodie staan centraal tijdens deze muzikale avond. Er wordt volop gerepeteerd en het programma blijft nog even een verrassing. Dat belooft een afwisselend optreden waarin samenspel en energie de boventoon voeren. Het gratis concert begint om 19:30. Vanaf 19:00 ben je welkom om binnen te lopen en een plek te zoeken.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt maar weinig voor. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Bijvoorbeeld op de N9 richting Amstelveen voor Akersloot. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En het is file rijden voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem. File vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar iets drukker te worden. Met name in de grensstreek. Op de A12 voor de Duitse grenscontrole uiteraard. Of vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten. Maar op de A73 Nijmegen-Maasbracht vielen voor Wesel 3 kilometer en 25 minuten. In Duitsland was het gisteren een nationale feestdag. Dus voor veel Duitsers een lang weekend gezellig naar Nederland. En tot zover.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Vanwege de weersomstandigheden is de actie Happen en Trappen van werkgroep Stefanos Staphorst verplaatst naar zaterdag 6 juni. Happen en Trappen is een gezellige fiets- en puzzeltocht waarbij deelnemers onderweg kunnen genieten van verschillende hapjes, leuke tussenstops en een sfeervolle afsluiting met een gezellige markt bij het eindpunt. Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 2 juni om 4 uur via www.stefanos.nl/happen-en-trappen. De organisatie adviseert om er snel bij te zijn, want vol is vol. Het concours Hippiek Diever vindt plaats op zondag 14 juni bij stal Albert Lux. CH Diever is een regionaal padenevenement met onder andere tuigpaden, hackneys, vriezen en diverse kampioenschappen zoals het Divers Kampioenschap voor de Boerenwagen. Er is ook vermaak voor de kleintjes met onder andere een stokpaardjesrace en een speciale kleurplatenactie. Verschillende standhouders zoals Prestiek, lokale ondernemers, MWS Tuigmakerij en Goede Doelen zullen aan dit evenement meedoen. Het start allemaal om 10 uur en het is gratis toegankelijk.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. In totaal

0: slot nog druk op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO.
2: I like that.
1: Wij zijn DNO.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: Dennis Mooi van de ANWB. Zoals altijd op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Er staan files voor de Duitse grens, maar ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je voor knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is afgesloten. Op

explosie van kleur, energie en muzikale vreugde. Dat belooft popcore Harmony Singers uit Hoogeveen met de nieuwe theatershow Poptimism. Na eerdere uitverkochte edities keert het koor zaterdag 6 juni terug in de tamboer. Vanaf 7:45 staat een avond op het programma die wordt aangekondigd als een ode aan de kracht van popmuziek. De voorverkoop voor Poptimism is inmiddels van start gegaan. In het weekend van 12, 13 en 14 juni wordt voor de 19e keer het Grachtenfestival Meppel georganiseerd. Het evenement kenmerkt zich door de veelzijdigheid van activiteiten voor jong en oud. Naast de vele bezienswaardigheden als de historische vloot of oude scheepsmotoren vinden er tal van activiteiten plaats rondom de grachten, op het drijvend podium en in de binnenstad van Meppel. Op de website van Grachtenfestival Meppel vindt u het complete programma.

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Een paar files vallen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel West en Knopen Deil een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie, alleen de vluchtstrook is open. Elders op de A15 richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Rotterdam-Charloos daar 20 minuten vertraging in 5 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, er is maar één rijstrook vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal Noord en knooppunt De Stok. Een kwartier vertraging, dat heeft te maken met werkzaamheden aan de A4. En op de N256 van Zierikzee naar Goes. Bij Colijnsplaat 4 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO.
3: I like that.
0: Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.

Culemborg en knooppunt Empel. Ruim een half uur vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en afrit Maastricht Airport. Ruim 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel en knooppunt Del. 20 minuten vertraging door een spoedapparaat.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, vooral in de zuidelijke helft van het land. Er staat ruim 500 kilometer file bij elkaar. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, een half uur extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Echt en Knoopend Kerensheide, een half uur. Dat is de nasleep van het ongeluk. A4 richting Rotterdam tussen Knoopend Chris Klausplein en Knoopend Peterplein, 20 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Knoopend Kornmeer, 3 kwartier extra reistijd, dat komt er een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal en Knoopend de Stok, 1 kwartier vertraging. En tot

0: Dit is DNO, jouw streekradio voor Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel.
1: Mooi, heel kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het westen en midden van het land. De files die opvallen staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend, een kwartier vertraging. Op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daardoor dicht. Voor Heerenveen West staat 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Den Meren 3 kwartier extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Knoopend Westerplein 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staan nog 150 kilometer bij elkaar. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Diemen en Muidenberg, een kwartier op onthoud, daar staat een auto met pech. A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen Afritzaandijk en Afritavondhoorn, een half uur extra reistijd. In het noorden van het land is de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen, dicht bij knooppunt Heerenveen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes, 20 minuten vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staan nog 150 kilometer bij elkaar. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Diemen en Muidenberg, een kwartier op onthoud, daar staat een auto met pech. A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen Afritzaandijk en Afritavondhoorn, een half uur extra reistijd. In het noorden van het land is de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen, dicht bij knooppunt Heerenveen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes, 20 minuten vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Oh, dit is het nieuws. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. En tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat een voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens een tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht.
3: Ja, hallo? Is er nog meer nieuws? En tot zover, denk ik. Kijk even of we nog verbinding kunnen krijgen. Maar ik denk dat het klaar is.
2: En tot zover het nieuws.
3: Dankjewel.
2: Vanavond schijnt de zon nog geregeld. Al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee. Met plaatselijk wat mist.
4: Edson Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Velperbroek is de rijbaan dicht. Het verkeer wordt al omgeleid. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hartelijk welkom. Goedenavond. Dit is DNO. Dit is Weekendkracht. We zijn er weer.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer op. Opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt u voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
1: Wij zijn DNO.

Zwarte Piet. De vrijdagavond van DNO. Dit is Weekendkracht 5 juni 2026.

hartelijk goedenavond bij een nieuwe editie van DNO Weekendkracht live op DNO 1, DNO 2 en natuurlijk ook mee te kijken via Streek TV. Hallo! Nou, we moeten het nog even over de Elephant in the Room hebben. Vorige week was er een hele slechte editie van Weekendkracht, namelijk niks. En de reden daarvan is niet omdat ik er niet was, nee. Het programma stond helemaal klaar tot het onweer in de regio Drenthe, Noord-Overijssel, roet in het eten gooide, waardoor echt niks er meer deed. En eigenlijk alles wat vanuit deze studio kwam, niet meer kon worden opgepikt. Nou, fijn. Echt voor niks hier gestaan. Nou, maak het dubbel en dwars goed. Hartelijk goedenavond. Het is de week dat wij in de krant lezen dat er een nieuwe verkeersdrempel ligt in de gemeente Raalte. Het is aan de rand van Heino aan de Molenweg. Het obstakel was binnen de kortste keren gesprek van de dag. Maar hij valt niet op. Lijkt daardoor eerder de weg gevaarlijker te maken dan veiliger. Mensen klagen over schade en de gemeente grijpt in. Werd al snel gevraagd wie het had verzonnen en wie in hemelsnaam die drempel daar had neergelegd. Dat dan in een groepsapp. Want hij ligt er, hij is bijna niet zichtbaar. En als je er overheen rijdt, ja, dan is het te laat en heb je gewoon schade aan je auto. Nou, wil je ook niet. Een beetje met het doel voorbij schieten.

lekker. Let's Get Loud van Jennifer Lopez in de vrijdagavond van DNO. Dit is Weekend Kracht. Hartelijk goedenavond op DNO 1, DNO 2 en natuurlijk ook mee te kijken via Streek TV. Zo, ik was even op de achtergrond allemaal dingen aan het doen, waardoor ik echt niks weer klaar had staan. Ja, oeps, sorry. Eerlijk toegegeven, even slechte voorbereiding.

de vrijdagavond van DNO met Robin. With Every Heartbeat 2005. Nieuwe muziek van Boza, Magnetic. En de vrijdagavond van DNO. 7:55. Zometeen de headlines uit het nieuws. Maar eerst gaan we naar Hengelo. Daar hebben ze afgelopen week te maken gehad met een bijzonder probleem. In ieder geval bij attractiepark Waardbeek in Hengelo. Daar hebben naaktslakken voor een stroomzorging gezorgd. De beesten die vonden hun weg richting de elektriciteitskast en dat leidde tot kortsluiting. Door het voorval waren vijf attracties tijdelijk gesloten. Het park laat weten dat de technische dienst hard aan het herstellen is geweest om de problemen op te lossen. De slakken, aantal heeft er niet overleefd en de overige die zijn wel weer in veiligheid gebracht.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Premier Robiette wil nog voor de zomer met België en Luxemburg afspraken maken om kandidaat-lidstaten sneller toe te laten tot de Europese Unie. Woningcorporaties hebben volgens nieuwe berekeningen meer geld nodig dan de aangekondigde maatregelen om hun financiële problemen op te lossen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Next Warren, Burning Down in de vrijdagavond van DNO. Een grenscorrectie van Zwitserland, zeker. Met Italië in de buurt van Matterhorn, die hebben ze goedgekeurd. De grens loopt daar officieel over het hoogste punt van de Bergkam. Maar door de smeltende gletsjers is die plek de afgelopen tijd al tientallen meters opgeschoven. Volgens de Zwitserse overheidsdienst die over de grenzen gaat, is het hoogste punt tussen 1940 en 2000 zo'n 100 tot 150 meter opgeschoven richting Italië. Noemt de impact daarvan bescheiden. Van de 578 kilometer grens met Italië loopt slechts 40 kilometer over het verantwoordelijk gebied. De precieze details over de grenswijziging die maken zoals bekend. Dus ook Italië officieel akkoord is. En dat zijn ze nog niet. Wel is bekend dat de aanpassingen zullen gelden in het gebied van Testa Grigia, Plateau Rosa, Rifugio Carel en Covadrillen. Ja, de grootte van gletsjers die loopt snel terug. Tegelijkertijd met Italiaanse afspraken maakten de Zwitsers ook bekend de grens met Frankrijk iets te verleggen. En mocht je nou denken, nou dan winnen zij toch allemaal gewoon grond. Ze benadrukken dat er eerlijk wordt gereld. Frankrijk krijgt een even groot stuk Zwitserland terug als dat het een eigen terrein verliest. En ook daar worden de details pas vermeld als de... Nee, ik vind het helemaal ingewikkeld. Tot volgende week. Nee. Pak de trein wel. Zometeen, MC Michael G.

Ja, oké, okay, jammer. Dankjewel. Benson Boone en Mystical Magical. Op mysterieuze wijze ging heel even... Goedenavond, 14 minuten voor 8, zometeen.

Ben. En daarvoor MC Michael G, DJ Swen, The Holiday Rap. Zometeen nieuws, weer en verkeer. En de 8 over 8 borrelplaat. Zeker. Wat daarin zit, dat hoor je zometeen. Ga ik je nog niet vertellen. We gaan in ieder geval je weekend inrammen met een enorme foute hit. Dat hoor je om 8 over 8. Zometeen dus nieuws, weer en natuurlijk ook verkeer. Ronnie Flex voor je onderweg samen met Akda de Munnik en ook Sabrina Carpenter. Eerst Samber, dus Under.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Een tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht.
2: En dan, het allerlaatste nieuws, gaat hij nog heel even door. Ja, zeker. Zit een foutje in het systeem.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dankjewel.
1: Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist.

0: tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor

0: Even doe er gewoon mee. Ronnie Flex, Akda en de Munich, CD van mij. Het is 8:06. Goedenavond. Dit is de vrijdagavond van Weekendkracht. Zoals je eigenlijk elke week bent gewend.
1: Ja, die kracht!
0: Is het tijd voor de 8:08 borrelplaats? Je baken van rust, reinheid. Of even dat moment om de voetjes van de vloer te gooien. We gaan beginnen met het verzetten van je zinnen. Het is vrijdagavond.

0: hallo. Ja, we zijn... Lieve mensen, we zijn er nog. Het is Weekendkracht op DNO 1, DNO 2 en natuurlijk ook mee te kijken via Streek TV live vanuit Utrecht. Is het tijd voor de borrelplaat. Om 8 over 8 krallen je weekend in met een enorme foute rammer. En na 9 uur doen we er zo weinig mogelijk gelul extra veel foute hits. Mocht jij thuis met een pilsje aan de side zitten, dan zeg ik met dit weer hartstikke goed bezig. En ben je nog aan het werk, dan zeg ik ook hartstikke goed bezig. Ja, dankjewel. Die doet het ook nog. Het is tijd voor de borrelplaat. Die is deze week ervoor.
1: Wij zijn DNO.

0: party. Ja! Jordi Kracht.
1: DNO.
0: Oh boy.

Sabrina Carpenter. Manchild. En voor de 8 over 8 borrelplaat deze week voor Belle Perez en El Mundo Bailando. Goedenavond, 14 minuten over 8 in de vrijdagavond van Weekendkracht. Het Poolse Hel is vanaf deze zomer weer bereikbaar. Met het toepasselijke buslijn nummer 666. 3 jaar geleden schrapte de busmaatschappij het demonische nummer nog na een christelijk protest. Maar het OV-bedrijf Flixbus vond de gemiste kans. Het is namelijk ideaal als de naam van een buslijn die al iets zegt over de bestemming. Daarbij hoef je niet meer uit te leggen, iedereen zal het begrijpen. De naam van het toeristenplaatsje op het langgerekte Schiereiland in het Noord-Poolse Pommeren heeft niets te maken met de plek in het hiernamaals waar de zondigen worden gestraft. Nee, waarschijnlijk is de naam afgeleid van een oud-Poolse beschrijving van het lege landschap van de badplaats. Als marketingstunt om buitenlandse toeristen te trekken, besloten ze in 2006 de buslijn het nummer 666 te geven. Het is een getal van een beest in de Bijbel, een symbool voor de Antichrist. En dat werkt internationaal, kwam de busstrip bekend te staan als The Highway to Hell. En dat is inderdaad een letter minder dan het bekende nummer van AC/DC. De busrit werd een toeristische trekpleister, hoewel de trein eigenlijk sneller was. Christelijke groepen die konden niet lachen om de verwijzing naar het ultieme kwaad. Jaar na jaar kreeg de busmaatschappij verzoeken om de nummering aan te passen. Dat is een eindelijk gedaan. Na aanhoudende druk werd de laatste 6 omgedraaid, zodat het voortaan bus 669 zou heten. De beslissing was destijds, ja, komt die wereldnieuws. Dan zit ik toch even te kijken naar, hebben wij zelf ook buslijnen 666 in Nederland? Jawel, het is de opstapper. De Belbus in Friesland tussen Gersloot en Heerenveen. En tussen Maasdam en Oud-Beierland. Dat is een schoolbus van Transdev bij Goeree Overflakkee. In Duitsland hebben ze er ook 2. Het is vaker gebruikt vanuit Venlo, Sittard. En als ik dan toch even kijk naar, want ja, treinen hebben ook een nummer. En dan weet ik toevallig dat lijn 666 of rit 666 is de Intercity van Leeuwarden. Via Meppel, Steenwijk, nou andersom dan. Via Steenwijk, Meppel naar Zwolle, naar, ja, komt-ie, Den Haag. Goedenavond, Weekendkracht met Chantje Crane en Red Rider. Life is a highway en zometeen Keen, nothing.

and Nothing in My Way uit 2006. En voor Tom Crane en Red Rider, Life is a Highway. 9:05, zometeen de headlines uit het nieuws. En we gaan richting het laatste uur met zo weinig mogelijk gelul. En extra veel foute hits met zometeen ook nog muziek van Stuart. Let It Be, oftewel Free. En muziek van Toto, jazeker. Dit is de vrijdagavond van DNO. Weekendkracht, live vanuit Utrecht met Alesso en Nate Smith.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

in de vrijdagavond van DNO. Dit is Weekendkracht op DNO 1, DNO 2 en natuurlijk ook mee te kijken via Strik TV. Hallo, goedenavond. Live vanuit Utrecht. 20 minuten voor 9. Het is tijd om de date weer uit de kast te halen. En dan dacht ik echt erna van, wat de helly betekent dat? Uiteindelijk kende het wel. Geen idee dat je het zo noemde. Date. Het is om D-E-E-T. Ik spel. Welkom bij 2 voor 12. Het is om muggen op afstand te houden. Nieuw onderzoek die suggereert nu alleen dat de muggen kunnen leren om die geur van de spray juist te kunnen associëren met eten. En met de komst van het zomerse weer zoomen de muggen weer om je heen op zoek naar warm bloed. Ach, dat zijn net vampieren. Ja, tijd om de spray weer naar voren te halen. Maar plan het spuiten wel goed, want anders kan het averechts werken. Dan komen ze massaal op jou af, omdat ze hebben geleerd dat er een maaltijd wacht. Dat blijkt in ieder geval uit experimenten van onderzoekers van Virginia Tech en de Universiteit van Tours. Want ja, de insectenspray die zou een chemisch schild vormen dat altijd werkt. Alleen ze hebben in 2010 al ontdekt dat sommige muggen een genetische mutatie hebben, waardoor ze het simpelweg niet eens kunnen waarnemen. En dus zonder problemen door de afweergeur heen prikken. Ook komt het voor dat de muggen overladen worden door de geur, waardoor ze tijdelijk moe raken, vergelijkbaar met hoe je een sterke parfumgeur na een tijdje niet meer ruikt. En dan werkt de spray ook niet meer. Nieuw onderzoek die zegt alleen dat het zelfs nog erger wordt. De hersenen die kunnen daar leren dat het betekent dat het eten op kan leveren. Oftewel, wees er voorzichtig mee. En anders gewoon de vliegenwepper erbij. Ja. Zometeen muziek van Lady Gaga. Abracadabra. Naar Eagle Eye Cherry. Dit is Save the Night.

Lady Gaga, abracadabra in de vrijdagavond van DNO. Zometeen het laatste uur met zo weinig mogelijk gelul en extra veel foute hits. Ik zit heel even te kijken. Ga ik het al verklappen? Nou, ik weet wel. We gaan lekker op tijd beginnen. Het is namelijk 9:10. En ik heb nog maar 2 platen klaarstaan. Dus ik denk dat we dat laatste uur wat eerder inkikken. Vinden we dat een probleem? Nee! Totaal niet. Zometeen nog muziek van Christine and the Queens. Met Christine. En nu eerst James Morrison. And you give me...

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. De autoriteiten hebben bevestigd dat een gevonden lichaam van het meisje is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Daarmee komt een einde aan dagen van onzekerheid voor de familie en hulpdiensten. En tot zover het nieuws. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl. Online

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten.

0: feestje!
1: Kaatje Papi, MC Jiggy G, feesttent. De vrijdagavond van DNO. Dit is Weekendkracht op DNO 1, DNO 2. En natuurlijk ook mee te kijken via Streek TV. 4 minuten over 9 met het laatste uur met zo weinig mogelijk gelul. En extra veel fouten hits. Kijken we nog wel even naar het weerbeeld voor de komende dagen. Want vannacht brede opklaringen. Maar geleidelijk neemt vanuit het zuidwesten de bewolking langzaam toe. Temperatuur daalt naar zo'n 8 of 9 graden.

morgen start vooral in het noordoostelijke helft van het land met geregeld zon en blijft het vrijwel droog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking verder toe en trekt het gebied met regen aan het begin van de middag Zeeland binnen. Vervolgens breidt de regen zich zone uit naar het noordoosten. Het wordt zo'n 17 tot 18 graden.

begin. Dagen daarna komt er weinig verandering in het lichtwisselvallige zomerweer. Af en toe wat zon en er vallen buien. Het wordt zo'n 17 of 20 graden. Maandag iets warmer, 19 tot 23 graden. Het laatste uur van Weekendkracht met zo weinig mogelijk gelul en extra veel foute hits. Met, ja hoor.

Daarvoor Eros, Ramazzotti en Anastasia. Ik kan dit niet. Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. K3, de superhero in het laatste uur van Weekendkracht. Met zo weinig mogelijk gelul. Extra veel foute hits. En die gaat sowieso door met zometeen muziek van Marco Borsato. Treintje Oosthuis hoor je naar Kim Jan van der Meij. Teenage.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Weekendkrant.

Aretha Franklin en Think. Oh, nee. In de vrijdagavond van Weekendkracht, die zometeen verder gaat met de avond van DNO, met de best hits en classics aller tijden. Tot die tijd, nog

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ternauwernood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
3: Let's do it!
1: Wij zijn

zijn de headlines uit het nieuws. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over verblijfsvergunningen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Sayed A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Provincie Gelderland heeft de vergunning ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En tot zover het nieuws. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.